0: Radio Noordzee, de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Oostender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

Comedy Oostende brengt op donderdag 8 oktober om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37, Oostende. Tickets kosten €12,5.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
3: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
2: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
3: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het hele jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
2: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
3: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
2: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
3: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
3: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
1: Dit is Radio Noordzee.

Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees dus welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: RMC Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21. Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Penders zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
3: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
2: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Oostender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje organiseert een sprokkeltocht door Zandvoorde in samenwerking met de Gezinsbond. Dat gebeurt op zondag 25 oktober.

0: orkestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
1: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
2: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
3: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
4: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
3: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
2: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
3: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer

0: groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee.

0: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.

0: De grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone.

0: Een boterham tijdens de lunch is overleden, dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
0: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. Onze jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Zwerts.
2: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar zij hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplegt aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel setpieces en altijd gevaarlijk is.
0: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens eens heren weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
9: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasse Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Iedereen luistert.

0: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Kursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
2: Ik ben Patrick de Vit.
3: Ik ben Philippe Monsenweijer.
4: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En om 8 uur vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.

0: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.

0: Oostend is music. Bij Radio Noordzee. En verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is music. Bij Radio Noordzee. Elke weekdag. 'S Middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is music. Verhalen over de lokale muziekscene.

dag komt de dichterbij, toen zijn we er vanaf en zijn we weer vrij. Moment is binnen, totdat ik je weer zie.

meters hoge en stup de tram. Of in de gang van school, het wordt nu echt wel dit dakje weer zien. Verlang je, gie ook zo om me weer te zien.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
2: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
2: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
2: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen. Nee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
6: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
8: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in

bitter, dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

verpesten. Ons over treffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Klaasters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu op.

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Prikken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd.

0: maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Vlaamse regering begint rond deze tijd aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het wordt overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
3: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
2: Daarnaast overweegt de Vlaamse regering om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. Het virusseizoen is gestart, dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
4: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
2: Het goede nieuws voor griep, corona en RSV bestaan er vaccins. En sport, Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog. Zonnig en warm vandaag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: kerkje, soms op het Alexanderplein.
1: In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: tijd voor het Oostends dialect. We hebben het nu over het Oostends woord toetoet, of de uitdrukking toetoet. Roland, wat betekent toetoet?
1: Ja, niet-West-Vlamingen moeten wel eens lachen als ze ons gewoon zeggen toetoet. Ze gaan dan onvermijdelijk denken aan een treintje. Toet, toet. Toet is een spraakkundige vorm die al heel lang in ons dialect voorkomt en vanzelfsprekend verwant is met het Engels it does, het doet. Het tegengestelde it doesn't vinden wij bij ons als ten doeni. Volledigheidshalve en zeker ook voor de grap geven we nu graag alle vormen van het werkwoord doen gebruikt om bevestiging of ontkenning weer te geven. Ja, de gehele vervoeging van het werkwoord doen komt eraan te pas. Het is zo dat heden te dagen meestal slechts de derde persoon toet of ten doeni overgebleven zijn. Als men met betrekking tot mij vraagt, zie je hier wind? Dan moet ik antwoorden, gdoen. Zie je wuf, bakken doeni? Met betrekking tot jou, als jij me vraagt of je graag thuiskomt, je doet of je doet niet. En dan de zogenaamde derde persoon. Ze zie dat het toch gedaan. Ze doet of, bij ontkenning, ze doet niet. Zo ook, ten regent niet. Toet of toet toet. Dat betekent dan dat het wel regent. Het tegenstelde, als het niet regent, batten doen niet, ten regent niet. En zo verder, me doen, bammen doen niet, ze doen, bazen doen niet en de vele andere vormen. Zoals bovenaan gestipt verdwijnen deze vele vormen thans razendsnel. Jammer, want ze doen zo typisch kustprovincie bijna Engels aan. Enkel toet, vermoed ik, kan nog enkele generaties meegaan. Voor wie het nu al niet meer ziet zitten, ja, dat kan anders opgelost worden. Bijvoorbeeld, je ziet hier wel eens gewoon ventje, mo benenkie. Of dan het ouder bakken doen niet. Je kan natuurlijk ook werken met ja en nee. Zo, mo bijjooien, mo benije, mo benenkie. Je ziet hier wel eens gewoon ventje, mo benenkie. Of zeg dan maar inderdaad het oudere bakken doen niet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

0: Zender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
7: Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust.
9: Noordzee.
10: Iedereen luistert.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Bart Plasgaard, we hebben het vandaag over de Olympische Spelen van 1920. Wat is daar de band of de link met Oostende?
2: Ja, het is zo dat in 1920 de Olympische Spelen in België doorgingen en Antwerpen werd als stad gekozen. Nu, vanaf het begin van de Olympische Spelen zat het zeilen altijd als Olympische sport geïncorporeerd. Maar in Antwerpen vond men de plaats niet ideaal om een jachtwedstrijd te organiseren. En dan had men gevraagd aan Oostende om de zeilwedstrijd te laten plaatsvinden op zee, georganiseerd door de RICO, want dat is de oudste club, zeilclub in Oostende. Nu, het was een speciale editie, omdat voordien waren het altijd grote jachten met 5, 6, 7 bemanningsleden. Maar het was voor de eerste keer dat men ook een klein zwaard bootje mee liet varen. Het was eigenlijk een okéjol van 12 voet, dus een kleine 4 meter. En die bootjes waren in hout geconstrueerd en werden eigenlijk vooral gebruikt als reddingsboot, als bijbootje op grote jachten. Maar men mocht daar nu voor de eerste keer mee varen. Maar het liep niet zo goed af. Het was vrij veel wind op de dag van de wedstrijd. De boeien dreven af en terzelfde tijd liepen een aantal van die bootjes ook volledig vol water. Zodanig dat men dan uiteindelijk beslist heeft om de zeilwedstrijd toch op de Schelde in Antwerpen te laten doorgaan. Nu, die bootjes zijn er nog altijd, want het zijn historische bootjes en die klasse bestaat in Nederland en in Frankrijk nog. Er zijn ongeveer nog een 100-tal bootjes en de klasse plant nu in 2020, juist 100 jaar na die Olympische Spelen in Oostende, opnieuw een grote wedstrijd op zee of op de Spuikom in onze stad.
1: En zijn daar nog restanten van die bootjes te vinden in Oostende?
2: Ja, actieve bootjes in Oostende zijn er niet meer. Er staat wel één bootje in het Maritiem Museum in Antwerpen. Maar in Nederland en Frankrijk is het nog een actieve klasse.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
3: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
2: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
3: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: En wat doe je dan met die yellow wall? En die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
3: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
2: wat zijn de ambities dit jaar?
3: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.

Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Thuis aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Iedereen luistert.
7: Je vast, ontgroene van het gras.

0: topper met moustache.
1: Het is hier de Pastraat, het is een serieuze overstromingen. En je stort toen ze alleen in het water en ze komt erop. En zei ze, meneer de pastor, zei ze, ga je niet mee met dat tootje? Ik zei, 100 meter, zei je, zit in een droom. Nee, ik zei, ik ga met mijn parochiaan helpen en ik rekenen op God. Ja. Een half uur nadien, die pastor stond dat was een bos in het water. Ze komt er met een bootje. Hoe zei ze, meneer de pastor, kom toch mee? Nee, ze zijn nog een straat of twee, zei ik zorg voor mijn parochiaan en ik rekenen op God. Ze gaan, ja, die mijn, wel zorgen dat het in orde komt met mij. Nog een half uur nadien, het water stormt toen ze lijkt mee. Boven hebben we een helikopter al om aan, zei ze met de leren mee naar boven. Nee, zei, ik heb nog geen straten te doen. En ook zei, ik ga me zorgen voor mijn parochiaan. Ik ben er zeker van, zei, God gaat zorgen voor me. Ja, 10 minuten nadien, blablabla. De pastor onder water en hij passeert. Hij komt boven in de hemel. Hij zei tegen God de Vader, ik zei, ik ben niet akkoord met je. Ik heb gepijst dat je me ging dalen. Niet in dames zijn, dat kan je hopen. Ja, je zegt, verzeerst. Maar ja, zijn, ik heb eerst een auto gezond, tot een bootje, tot een helikopter.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn vanaf nu dus te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
3: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed, al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Nieuws en info.
1: Comedy Oostende brengt op donderdag 12 november om 8 uur puntdichter Dennis Noé. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
3: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
2: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medard heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medard. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
4: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Elk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
2: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En Sport Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken en in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoeveel is het licht?

tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag telkens van 2 tot 6 uur.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed, al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
3: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
3: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
2: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
3: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
2: De naam verandert ook?
3: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Sa, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan mee. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op zaterdag 24 oktober vindt de tweede editie van de Silt Grand Prix voor exclusieve auto's plaats.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: over de lokale muziekscene.
1: Vandaag praten we over de nachtegaaltjes. Het kinderkoor van de Sint-Lodewijkschool wordt midden jaren 80 opgericht door onderwijzeres Lieve van Hekke. Ze worden gevraagd door de pastoor en het koor begeleidt de schoolmissen. Het koor wordt ook in andere kerken gevraagd en geniet enige bekendheid op de Konterdam. En daar woont ook tekstschrijver en producer Jo Deetzen, die eind jaren 80 aanklopt bij het koor om 3 nummers te zingen op de LP Mooi Vlaanderen, waarvoor Jo Deetzen dan de productie doet. Jan zonder vrees is een vrolijk up-tempo nummer dat door Bert Gevaert wordt gecomponeerd en waarvoor Jo Deetzen de tekst schrijft. De hoofdrol is weggelegd voor de nachtegaaltjes, terwijl Gevaert de tweede stem voor zijn rekening neemt. Het nummer belandt op de plaat en wordt eenmalig opgevoerd in het Keurzaal bij de voorstelling van de LP en CD. Het koor zal daarna nog een 5-tal jaar bestaan.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u er vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
7: Supersalon. Schatje?
8: Ja?
7: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
8: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
7: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
8: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
7: Ja.
9: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
11: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaar een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

Luister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
7: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
3: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
2: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
3: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
2: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.
1: Radio Noordzee. Goedemiddag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij in Gent werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
3: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd en niet enkel volgen. En voor onrust zorgen, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar nou, uiteraard niet thuis horen. Wel, het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
2: Medaar deelde de video op social media, maar haalde die intussen wel weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegas Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen vanop de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later wel meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag dan enkele buien bij opnieuw 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: oe Hommedaflekken.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Een duine top is een elle, een diepte een panne.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: In Oostende wordt het woord kegge in verschillende betekenissen gebruikt.
1: Het Oostends dialect.
0: Na Willy kan een potje zijhond mee voor
1: je. Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Als je maar leut hebt en straks je schoonmoeder in branden.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Oostender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zoen toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, baby moet over een zin, hé.
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
7: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
8: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.

kan beleden, tot de laatste schaamte van haar deinig leed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, op

keek, niemand die nog riep van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Want foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam er dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte over het stuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen ontsprong toen deze kreet van hop Marlene, hop Marlene, mooie buik en mooie benen. Hop Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi. Hij heeft haar dan ook dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk stond wijven langs de straten buigend voor Marlene en haar koninklijk gemaal. Van viva Marlene, viva Marlene, met je koninklijke benen. Viva Marlene, viva Marlene, viva Marlene, ai. Van hop Marlene, op Marlene, blauwe bloed en mooie.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
2: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
3: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
4: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee. Ja.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede avond.

0: tijd voor het Oostends dialect. We hebben het nu over het Oostends woord toetoet, of de uitdrukking toetoet. Roland, wat betekent toetoet?
1: Ja, niet-West-Vlamingen moeten wel eens lachen als ze ons gewoon zeggen toetoet. Ze gaan dan onvermijdelijk denken aan een treintje. Toet, toet. Toet is een spraakkundige vorm die al heel lang in ons dialect voorkomt en vanzelfsprekend verwant is met het Engels it does, het doet. Het tegengestelde it doesn't vinden wij bij ons als ten doenie. Volledigheidshalve en zeker ook voor de grap geven we nu graag alle vormen van het werkwoord doen gebruikt om bevestiging of ontkenning weer te geven. Ja, de gehele

Voeging van het werkwoord doen komt eraan te pas. Het is zo dat heden te dagen meestal slechts de derde persoon doet of ten doenie overgebleven zijn. Als men met betrekking tot mij vraagt, zie je hier wind, dan moet ik antwoorden, gdoen. Zie je wuf, bakken doenie. Met betrekking tot jou, als jij me vraagt of je graag thuiskomt, je doet of je doenie. En dan de zogenaamde derde persoon. Zes zie dat het toch gedaan. Ze doet of, bij ontkenning, ze doet niet. Zo ook, ten regent niet. Toet of toet toet. Dat betekent dan dat het wel regent. Het tegenstelde, als het niet regent, batten doen niet, ten regent niet. En zo verder, me doen, bammen doen niet, ze doen, bazen doen niet en de vele andere vormen. Zoals bovenaan gestipt verdwijnen deze vele vormen thans razendsnel. Jammer, want ze doen zo typisch kustprovincie bijna Engels aan. Enkel toet, vermoed ik, kan nog enkele generaties meegaan. Voor wie het nu al niet meer ziet zitten, ja, dat kan anders opgelost worden. Bijvoorbeeld, je ziet hier wel eens gewoon ventje, mo ben ik hier. Of dan het ouder bakken doen niet. Je kan natuurlijk ook werken met ja en nee. Zo, mo ben joje, mo ben nee, mo ben inkhi. Je ziet hier wel eens gewoon ventje, mo ben inkhi. Of zeg dan maar inderdaad het oudere bakken doen niet.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch ook een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
2: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
3: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
4: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Oostender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Radio Noordzee.
4: 105 FM.

0: nieuws en info.
1: Wannes zette zijn eerste stappen op het podium in de comedy. In 2002 won hij samen met Dries Helden zowel de pers- als de publieksprijs op humorologie. Nu komt hij voor het eerst met een one-man-show, Verstaanbaar. Hij brengt die op zaterdag 23 oktober 2027 in Kursaal Oostende. Tickets en info via comedyshows.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Aan het station van Berchem in Antwerpen is grote rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog wel een tijd zal duren, zegt woordvoerder Gert Wollaert.
3: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
2: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
4: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
2: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken. De feiten worden nu onderzocht. En onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charlotte de Ketelare gelooft er in elk geval in.
5: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel te voelen als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
2: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. Vanavond droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het opnieuw zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Bart Plasgaard, we hebben het vandaag over de Olympische Spelen van 1920. Wat is daar de band of de link met Oostende?
2: Het is zo dat in 1920 de Olympische Spelen in België doorgingen en Antwerpen werd als stad gekozen. Nu, vanaf het begin van de Olympische Spelen zat het zeilen altijd als Olympische sport geïncorporeerd. Maar in Antwerpen vond men de plaats niet ideaal om een jachtwedstrijd te organiseren. En dan had men gevraagd aan Oostende om de zeilwedstrijd te laten plaatsvinden op zee, georganiseerd door de RICO, want dat is de oudste club, zeilclub in Oostende. Nu, het was een speciale editie, omdat voordien waren het altijd grote jachten met 5, 6, 7 bemanningsleden. Maar het was voor de eerste keer dat men ook een klein zwaard bootje mee liet varen. Het was eigenlijk een okéjol van 12 voet, dus een kleine 4 meter. En die bootjes waren in hout geconstrueerd en werden eigenlijk vooral gebruikt als reddingsboot, als bijbootje op grote jachten. Maar men mocht daar nu voor de eerste keer mee varen. Maar het liep niet zo goed af. Het was vrij veel wind op de dag van de wedstrijd. De boeien dreven af en terzelfde tijd liepen een aantal van die bootjes ook volledig vol water. Zodanig dat men dan uiteindelijk beslist heeft om de zeilwedstrijd toch op de Schelde in Antwerpen te laten doorgaan. Nu, die bootjes zijn er nog altijd, want het zijn historische bootjes en die klasse bestaat in Nederland en in Frankrijk nog. Er zijn ongeveer nog een 100-tal bootjes en de klasse plant nu in 2020, juist 100 jaar na die Olympische Spelen in Oostende, opnieuw een grote wedstrijd op zee of op de Spuikom in onze stad.
1: En zijn daar nog restanten van die bootjes te vinden in Oostende?
2: Ja, actieve bootjes in Oostende zijn er niet meer. Er staat wel één bootje in het Maritiem Museum in Antwerpen. Maar in Nederland en Frankrijk is het nog een actieve klasse.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
4: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
4: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: KVDO speelt thuis in twee landelijke op woensdag 30 september om 8 uur tegen Voor de Appelterre. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
2: Ik ben David Nasus.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee.

0: Kiss Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Vandaag praten we over de nachtegaaltjes. Het kinderkoor van de Sint-Lodewijk School wordt midden jaren 80

Opgericht door onderwijzeres Lieve van Hekke. Ze worden gevraagd door de pastoor en het koor begeleidt de schoolmissen. Het koor wordt ook in andere kerken gevraagd en geniet enige bekendheid op de Konterdam. En daar woont ook tekstschrijver en producer Jo Deetzen, die eind jaren 80 aanklopt bij het koor om 3 nummers te zingen op de LP Mooi Vlaanderen, waarvoor Jo Deetzen dan de productie doet. Jan zonder vrees is een vrolijk up-tempo nummer dat door Bert Gevaert wordt gecomponeerd en waarvoor Jo Deetzen de tekst schrijft. De hoofdrol is weggelegd voor de nachtegaaltjes, terwijl Gevaert de tweede stem voor zijn rekening neemt. Het nummer belandt op de plaat en wordt eenmalig opgevoerd in het keurzaal bij de voorstelling van de LP en CD. Het koor zal daarna nog een 5-tal jaar bestaan.

Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje organiseert een sprokkeltocht door Zandvoorde in samenwerking met de Gezinsbond op zondag 25 oktober. Ja.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
2: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Radio Noordzee. Goeie avond.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
2: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
4: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
2: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: RTC-kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
2: Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat een keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee, de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.
3: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
3: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

Comedy Oostende brengt op donderdag 8 oktober om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37, Oostende. Tickets kosten €12,5.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
2: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
4: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
2: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maximaal tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
2: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
2: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
2: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
2: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
2: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
2: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik Verhaal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

De kaartverkoop is gestart voor een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene. Vallende Sterren is de titel van een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De dochter van een van de bewoners krijgt een tegenslag te verwerken. De bewoners beslissen om actie te ondernemen om geld in te zamelen. Bestel je tickets en laat je meeslepen in een heerlijk verhaal vol humor en kerstsfeer. Voorstellingen vinden plaats in het Staf Versluiscentrum in Bredene van donderdag 24 tot en met zondag 29 november. Reserveren doe je via stafversluis-centrum.be.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8:00. Meer regionieuws over 1:00.